het department hier mee. Ja, maar ze hier mee. Toen zijn mensen nog wel eens, want ze wonen hier, wat ik nu hier gezegd. Ga ik kom uit dit land, ze zijn daar weer uit, maar ik moet ze dat in. Tien jaar gezegd. Nu is het nu ook al 20 jaar, maar 20 jaar geleden. Maar hier, ga ik kom uit 10 jaar, op de schade van het slaap, en ja, 10 jaar gezegd, dat is niet. Dat is zo, maar dat is hier, die zijn plaats aan de paard. Zit in, naar het land, pari. Nu is het nu een gerit, maar voor de dokters toe. Daar gaan de gerit op, dus toe. Pari. Skoro na tej jednej poprawie komuś wyjrzał, co to góry plus w latach, tak ty szlące. Pali, to ma, ty mnie droga, jak ukryli, ale to tak usłuchu. Ty podpisał ten. Ty na uzinę, biega mu na dalej, tak ty szlące. Ty ty pasatorem nie ma najpierw, nie? Dziot ma, będzie potężał, co? A ja nie to pali. Nie to umiem zajrzeć, tam to nie mogę, ale ja ten. Drog, a nie drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, i drog, Op mij is het gewoon een zetten. In de norm is het anders. Zeer alleen. Zodat ik niet zo lang ben. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Als we het beste willen, zeer alleen. Zeer alleen. Not so, not hard. Zo kan het niet. Ik wil niet dat ik ook niet iets. Zo daar nog niet. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen. Zeer alleen.

0: Maar ze kijken naar de Science Committee. Er was zo'n paar van die wisten ze maar dan op een avond. Die was zo niet aan het opnemen. Maar dan zien we een beetje naar het zaaien. Nee, maar ik heb het niet aan het opnemen. Ik heb het niet aan het opnemen. Ik heb het
1: niet aan het opnemen. Ik heb het niet aan het opnemen. Ik heb het niet aan het opnemen. Ik heb het niet aan het opnemen. Ik heb het niet aan het opnemen. Ik heb het niet aan het opnemen.